In de nacht is het helder en droog. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zo'n 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidwesten. Ook morgenavond blijft het helder en droog met weinig wind.

0: De headlines uit het nieuws. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
1: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In de nacht is het helder en droog. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zo'n 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidwesten. Ook morgenavond blijft het helder en droog met weinig wind.

0: de headlines uit het nieuws. Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

In de nacht is het helder en droog. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zo'n 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidwesten. Ook morgenavond blijft het helder en droog met weinig wind.

0: De headlines uit het nieuws. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangifte bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 9:15 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In de nacht is het helder en droog. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zo'n 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidwesten. Ook morgenavond blijft het helder en droog met weinig wind.

0: Het over een kritisch politierapport. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:15 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangifte bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen.
2: En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen.
0: Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
3: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangifte bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt die minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De voorraden zijn cruciaal om ook tijdens koude winters over voldoende gas te beschikken. Als het aan het kabinet ligt, beperkt de overheid zich in de toekomst alleen tot het beheren van de strategische noodreserve. De opslagstructuur stamt nog uit de tijd dat Nederland zelf grote hoeveelheden Gronings gas exporteerde. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalt het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond in september niet ongewoon is, staat het wel haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist flink warmer. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. Volgens groepshoofd Margarita Lopez zijn de tanden afkomstig van jonge slachtoffers van criminele organisaties die kinderen ontvoerden voor seksuele uitbuiting of orgaanhandel. Autoriteiten zouden al ruim 5 jaar van het massagraf hebben geweten. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock-sandalen. Dat heeft de rechtbank besloten na een rechtszaak die door de bekende Duitse schoenmaker was aangespannen. Zolang de nepsandalen toch nog in de winkels liggen, moet de supermarkt een dwangsom van €5.000 per dag betalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock sandalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar min 0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. Dat is een unieke laat moment, midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Een zware explosie heeft vanochtend een pand van 2 verdiepingen verwoest in het historische centrum van Athene. Het gebouw stortte na de klap volledig in. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin en de brandweer wist 2 vrouwen uit de naastgelegen pand te redden. Volgens de eerste berichten is een gaslek de waarschijnlijke oorzaak van de explosie. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst gedoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. En minister David van Wil van Justitie heeft maar net een motie van wantrouwen overleefd na een verhit debat in de Tweede Kamer. Op aandringen van het parlement bood de minister gisteren opnieuw excuses aan voor zijn verkeerde informatie over 10.000 onbehandelde aangiften. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek eerder dat deze ernstige zaken ten onrechte op de plank bleven liggen. Van Wil beweerde aanvankelijk dat de helft om meldingen ging, maar dat bleek niet te kloppen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een zware explosie heeft vanochtend een pand van 2 verdiepingen verwoest in het historische centrum van Athene. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. En minister David van Wil van Justitie heeft maar net een motie van wantrouwen overleefd na een verhit debat in de Tweede Kamer. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook 1 dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.

0: De headlines uit het nieuws. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer.
1: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.

0: De headlines uit het nieuws. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. En worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.

0: de headlines uit het nieuws. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. En worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. En worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorberen. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Open het programma rond voor vandaag is van UB40 terug uit jaar 1987. Heerlijke reggae muziek op de radio. Dit was een nummer met de titel Maybe Tomorrow, misschien wel morgen. En ja, wat er morgen dan weer gebeurt, moeten we morgen maar weer afwachten natuurlijk. Ik ben Jan Berg, draai de plaatje vuur de komende uur. Zo deze van Alex Warren, muziek 126, My Rescuer.

0: gaan we oude muziek van het Joodig Centrum in het jaar 1968 met Siffler La Colline hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it bond, very bond.
0: Jazeker, en in de Bonte Verzameling naar Nederlandstalige muziek van dit jaar 2003, Akda en de Munnik. Groeten uit Maaiveld.

0: hebben heel wat mooie muziek gemaakt. En vrij recent ook nog wel wat, maar deze is al uit 2003. Agda en Dominic, groeten uit Maaiveld.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: En in de beste mix gaan we naar het jaar 2014. All the way Black Ears All.

0: 2014, de muziek van Alloway Black. Dit was The Man.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hey, naast werk van Richie Sampson. This I'll Take You Back.

0: Een mooie nieuwe single van Richie Sampson. Dit was een nummer met de titel I'll Take You Back.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 1991, Alexander O'Neill, All True Man.

De muziek van Alexander O'Neill is 1991, All True Men, de titel van de plaat. Wij gaan richting het half uur met muziek uit 1977. Vanaf het roemruchte album Year of the Cat is dit Al Stewart en de tweede single die eraf kwam, On the Border.

0: de headlines uit het nieuws.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorberen. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

1983, de muziek van Michael Jackson. Billie Jean, de titel van de plaat. En lekkere disco-stamper uit die tijd. En hij heeft er wat gemaakt, hè, die Michael Jackson in die periode. Miles Smith hier zo, met Niall Horan.

0: Miles Smith en Neil Horan, Drive Safe, de titel van deze 2026 plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1963, we pakken de surfplank en we gaan met Jan Nadien op stap. Dit is

0: dikke hit van Jan en Dien uit 1963, Surf City, de titel van de plaat. Begin jaren 80 kwam de plaat opnieuw uit en toen was het ook weer een dikke hit in de Nederlandse hitparades.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2009 met Jason Mraz en Colby Calais. Dit is Lucky.

0: Jazeker, de muziek van Jason Mraz en Colby Calais. Lucky, gelukkig, geluk hebben. Hè?
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Nieuw werk van de Gordon Farley Dill Association. Dit is Sleep Talking.

Gordon Dale Farley. De Gordon Farley Dale Association, moet ik zeggen. Sleep Talking was de ziel van de plaat. Beste mix. Becky Hill en Galantis. Dit is Run.

Becky Hill en Galantis, 2022 opname. Run was het in ieder geval de plaat. Kijk op de klok en we zien dat we weer de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was een meer een uurtje lang Bont op uw radiotoestel. Ik ben en blijf Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u in elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daar dan altijd weer voor open staat. Ik wens u een hele fijne dag. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974. Gerard Cox. Niet zo gek lang geleden overleden. Met de goede oude tijd. Ja, goede oude tijd, dat bestaat natuurlijk. Maar niet alles was goed in die oude tijd. Had ze voor en zijn nadelen, zoals de hedendaagse tijd. Daarna nog een nieuw werkje van Rebecca Richards. Bring It All Back. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag maar weer tot de volgende.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorberen. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: I love you. Hey, welkom. Er is weer Club 45. Ja, ik ben een beetje sneller dan de muziek. Maar wat een mooie plaat. Stevie Wonder, Sunny.
1: Yes, I do.
0: Yes, I do. Kijk eens even naar buiten. Zie je dat? Wat een mooi weer, hè? Ja, het is weer zomer. De tweede periode van de zomer is begonnen.
2: Oh. Every Friday afternoon, listen to Club 45 on your radio. Rob DeGraff plays the nicest music for you. Any full goo. Energy, put your radio on. You may sit, dancing, or jump. Club 45 is 2 hours of the best music. So be there. Every Friday.
0: Ja, want elke vrijdag zijn we er en het is vrijdag. Maar dat is je al.
3: Het is vrijdag.
0: Het is vrijdag. Welkom, hè.
3: Het is vrijdag.
0: Ja, welkom. We zijn al een paar minuten bezig, maar toch heb je er ook zoveel zin in. Ik wel. Kom op.
3: En 1, 2, 3.
4: Club 45.
0: Ja, het is vrijdag. We hebben de ramen hier openstaan, de deuren openstaan. Het is lekker weer buiten, het is lekker weer binnen. Het is gewoon een super vrijdag. Het is weer zomer, ja echt. Laat je lekker gaan en zo. Als je aan het wassen bent, hang de was lekker buiten te drogen. Oh. Maar het is vrijdag, wasdag. Althans, bij ons thuis wel.

0: Zet je versterker Maxim de ramen, open de deur open, laat tante Trus van de Hoek meegenieten. Jawel!
1: Rob de Graaf.
2: Club 45.
0: Goed, dit is Club 45. We gaan lekker een plaatje draaien. We blijven het een beetje zomers houden. Wat denk je van Sunny Days?

Ja, baby, she's got it. Ja, ze heeft het. En Venus is haar naam. Wie heeft er nou de naam Venus? Hé, hey, we blijven lekker zomers, hè? Ja, ik bedoel, het is gewoon hartstikke mooi weer. En als je nou dit weekend gewoon even niks te doen hebt, hè? En dat kan zijn, hè? Ik ga namelijk dit weekend ook gewoon weg. Lekker hotelletje zo. We gaan allerlei dingen doen. Dat ga ik niet vertellen verder. Maar in ieder geval, wij hebben in ieder geval mooi weer. En jullie hebben natuurlijk ook mooi weer. Dus je zou zeggen, doe eens gek. En ga bijvoorbeeld naar het strand of zo. Wat denk je bijvoorbeeld van Zoutelanden? Hartstikke mooi dorpje, hartstikke gezellig. Het is stervensduur daar om iets te huren, dat wel. Maar het is wel gezellig. Ja, ik ben er vroeger veel geweest.

Old Town The Course. Hele mooie platen. Hey, ik heb iets geks. Ja, in Spanje gebeurt het. In Murcia. In Murcia daar hebben ze nog echt traditioneel stierenvechten. Hè? En je weet het, hè? Het is natuurlijk belachelijk. Want die beesten worden gewoon afgemaakt daar. Er slaat helemaal nergens op. Maar goed, er zijn gewoon een aantal mensen in Spanje die vinden dat nog steeds mooi. En af en toe gaat het fout. En als het fout gaat, dan is het hartstikke mooi natuurlijk. Want dan neemt die stier, die neemt natuurlijk wraak. Nou, dat gebeurde dus laatst ook. En voor mij is dat vorige week gebeurd. In ieder geval, er was echt iets bloedstollends. Wat gebeurde er namelijk? Die stier, die is 500 kilo ongeveer. Hè? En die moest het tegen een Portugees opnemen. Ja, die heeft van die scherpe punten en zo. Die springt elke keer opzij. Heel lullig natuurlijk. Blijft nooit staan. Die stier die ramt natuurlijk door. Wat dacht die stier? Ik ga weg. En die sprong over het muurtje rond de arena. En daar was er iemand, die was het aan het filmen. En dan zie je dus op de filmpje, zie je dus echt die stier, zie je vol op die camera afkomen, over dat muurtje heen in het publiek. Zaten er nog een paar vrouwen, die werden bijna gespietst en zo. En nou, in ieder geval, ja, nou zou iedereen klappen natuurlijk, maar die stier, ja, die gaf zich niet zomaar gewonnen natuurlijk. Hè. Dus ja, die werd uiteindelijk werd die wel weer gevangen. En normaal gesproken, als je dus als toreador, zo heette die mannen met die scherpe zwaarden, als je dan zo'n beest doodt, dan mag hij één van die oren hebben. Hè. Dan wordt er afgesneden, dan mag je oor mee naar huis nemen. Ja, het slaat helemaal nergens op, maar goed. Dan, maar dat, ze vonden eigenlijk dat die man in het publiek dat eigenlijk wel moest hebben. Maar nee, dat werd anders beslist uiteindelijk. Dus de beest werd weer terug te herenigen. Het werd als volgt, werd weer afgemaakt met spies en zo. En nou, zoals het eigenlijk hoort. Nou ja, niet hoort in ieder geval. Maar ja, het is wel grappig als je dat dan ziet. Dat dat beest dan in ieder geval eruit springt en zo. En ja, dat. En dat vond ik dan wel mooi. En het schijnt zo te zijn dat regelmatig toch wel dingen fout gaan. Zo in Colombia, nou, niet Spanje, maar in ieder geval, daar hebben ze ook nog stierenvechten. Er werden onlangs nog 4 toeschouwers zwaar gewond. Nadat een stier in het publiek terecht kwam. En dan denk ik van, daar kunnen we alleen maar van smullen. Want ja, ik bedoel, als je dan toch dat soort dingen doet, dan heb ik maar liever eigenlijk dat de mensen die dat zo mooi vinden, een beetje aan die horens blijven kleven. Ik weet niet of ik dat mag zeggen op de radio, maar ik meen het echt wel. Hey, ik heb voor die stier, die is inmiddels niet meer natuurlijk. Hè? Ja, in ieder geval, hij leeft niet meer, laat ik zo maar even zeggen. Heb ik een plaatje, heb ik Rock the Boat. Alleen dan denk je, wat heb dat met die stier te maken? Nou, het is namelijk zo, Futuring Pitbull en Bull, dat is een stier. Dus ja, zo kwam ik erop, want ik kon niks met een stier vinden. En ik dacht, ik moet toch leuke plaatjes draaien. En ik dacht, deze is best wel zomers. En een beetje lekker snel, want daar zijn we ook al aan toe. En het heeft toch iets met een bol om een stier te maken. Ja, toch? Ga daar even over nadenken in ieder geval. Hè? Wat moeten we nou met een stierenvecht aan? Ik zeg verbieden. Ik bedoel, dat kan toch ook zonder zo'n beest dood te maken? Het is eigenlijk een eeuwige discussie. Ja, dat soort dingen. Ja, het slaat gewoon echt nergens op. En er zijn ook nog toeristen die gaan in Spanje daar gewoon naar kijken. Dat zijn waarschijnlijk dezelfde die van die handdoekjes morgen

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op Ameland spoelde een dode vinvis van 11 meter aan tussen paal 5 en 6. Premier Jette presenteert nieuw koopkrachtpakket. Gesprekken starten morgen voor begrotingsdebat woensdag en donderdag. Vliegveld Malpensa in Milaan heet nu officieel Silvio Berlusconi Airport. Vrijdag werd een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Van de 70s tot nu. Club 45. Met Rob de Graaf. De rockschijf van dit uur.
1: Ik heb iets leuks. YouTube met Salome.
0: Zet je radio keihard.

Rob de Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: mooi, hè? Oh, Celine Dion en Barbara Streisand. Vooral dat laatste stukje waar ik nou doorheen aan het praten ben. Never let him go. Dat was die. Helemaal.
1: De zomer knalt uit je radio.
2: De zomer knalt uit je radio.
1: Dit is Club 45 met Rob de Graaf.
0: Ik had laatst had ik een plaatje had ik gedraaid. En toen zei ik al van, dit is nog nooit op de radio geweest. Ik ben de eerste, de enigste. En ondertussen is hij volgens mij wel wat vaker op allerlei radiostations te horen. Maar hij blijft gewoon mooi. En ik blijf hem een beetje promoten. Want Fjord Moonlight. Ja, dat is een populaire Viking hip-hop cinematic nummer eigenlijk. Ja. Hoe verzin je het eigenlijk? Hè? En de artiest die het is Drorg Beats. Hoe verzin je het? Maar in ieder geval, het is een heel mooi nummer. Hiervoor moet je echt je radio ook eigenlijk knetterhard aanzetten. En luister en geniet. Ga er even voor zitten. Want hier is die. Fjord Moonlight.

0: Short Short Moonlight. Nou, hoe is die? Ik vind hem waanzinnig. Ja, echt waar. En hij is in de verschillende uitvoeringen, maar dit is echt de mooiste eigenlijk. En ik ga hem vaker draaien. En misschien in het volgende uur draai ik een andere versie hiervan. Dan moet ik even eens kijken. Maar deze plaat die verdient het gewoon. Hè, om gewoon een beetje heel erg hoog te eindigen. Zodat hij regelmatig te horen is. Want hij is gewoon zo... Ja, ik vind hem gewoon heel mooi. Vind jij hem nou niet mooi? Dat is dan jammer. Maar ja, daar gaan we dan gewoon even lekker aan voorbij. Ja, het is niet anders.
1: Club 45.

0: Ik zit hier nog een beetje met Bart te praten over die plaat van hiervoor eigenlijk. De Fjord Moonlight. En zelfs hij zegt van ja, dit kan een gigantische hit worden. Alleen, hij moet wel wat meer gedraaid worden. Daar gaan we natuurlijk een beetje voor zorgen en zo. Als iedereen een beetje voor zorgt, want dit is gewoon een plaat. Niet omdat het commercieel is of weet ik veel wat. Maar Fjord Moonlight, die verdient het gewoon om gewoon vaker gedraaid te worden. Omdat hij zo ontzettend mooi is eigenlijk. Maar alle verhalen op een stokje of weet ik veel wat. Want gekheid maken we hier natuurlijk niet. Ik kijk eventjes naar links en ik zie hem daar zitten. En dan denk ik van oké, het is tijd voor de plaat en zijn verhaal. Dus Bart, ga je gang, want ik zie dat je alweer haast hebt.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar sta ik dan op het vliegveld met al die mensen om me heen. Ze gaan overal naartoe. Naar plekken waar het warmer is dan hier. Of waar het eten lekker goedkoop is. Maar dat geldt niet voor mij. Ik ben hier om mijn geliefde te helpen met haar bagage. Terwijl ik haar loodzware koffer op de band zet, wordt haar vluchtnummer omgeroepen. Het vliegtuig staat klaar om ons uit elkaar te halen. Ik wil maar niet geloven dat ze echt weg wil. En ik weet eigenlijk niet goed hoe ik daarmee om moet gaan. Even later taxiet het vliegtuig langzaam naar de startbaan. Vanuit de verte staar ik ernaar, terwijl ik in gedachten ben verzonken. Ik denk terug aan al die mooie dingen die we samen hebben meegemaakt. Was ik maar sterker geweest, denk ik bij mezelf. Misschien had ik hier nu dan niet gestaan. Terwijl de wielen van het vliegtuig zich in beweging zetten en de motoren op snelheid komen, is er geen twijfel meer mogelijk. Ze gaat nu definitief bij me vandaan. Even later zie ik in de verte het vliegtuig opstijgen en weg is ze. Ik kijk naar de mensen om me heen. Iedereen op dit vliegveld ziet er opgewekt uit, behalve ik. Op dit moment kan ik er even niet meer tegen. Het liefst wil ik zo snel mogelijk weg van deze plek. Deze vreselijke plek waar ik haar zojuist voorgoed ben kwijtgeraakt. Terwijl zij steeds verder bij me vandaan vliegt, loop ik in mijn eentje over dat veel te grote, eenzame vliegveld.

0: platen zwaar voor deze week. Airport. De Motors.
1: Hey, ik zat te denken, wat zal ik eens gaan draaien? En ik doe het wel. Ik heb nog 5 minuten namelijk en begint het volgende uur alweer. En ik dacht, weet je wat, ik gooi Klapvee erin. Ken je die? Klapvee? De Heideroosjes.
2: De bejaardenbond.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorbeeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kahn bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ja, doe mij maar een bakje thee trouwens. Ja, als, ik kijk eventjes om en gelukkig ziet iemand mij. Graag een bakje thee, want het is op. Maar ja, dit was 3-3, I Need You. Ik probeer hem net in het eerste uur aan de afsluiting over te draaien. Maar helaas, dat paste allemaal net niet. Dus bij deze heb je de hele versie in ieder geval te pakken. En ja, we hadden het laatst over brand en zo in vliegtuigen en zo. Hè. En dan was er zo'n vroeger hoofd van de KLM. En die had een powerbank bij zich. En die deed dingen die hij niet mocht. Hij ging hem opladen in het vliegtuig. Dat mag helemaal niet. Maar de vraag is, moet je zo'n ding wel of niet meenemen? Want het gebeurt vaker dat het fout gaat. Zo is er ook een leuk filmpje is er op internet te zien in een Chinese vliegtuigmaatschappij. Daar zeggen ze, je mag hem überhaupt helemaal niet gebruiken. Nee, dus niet alleen niet opladen. Nee, helemaal niet gebruiken. Maar daar hebben ze een landing gedaan. En iedereen wilde natuurlijk uit. En dan vliegt dus een powerbank vliegt er in de fik. En als je ziet hoeveel rook daar dus in zo'n cabine uiteindelijk. Of een hele spierwitte rook en zo. De mensen helemaal in paniek en zo. Ze zijn allemaal uit uitgekomen en zo. Maar het gebeurt echt veel vaker dan je denkt. Dus als jij gaat vliegen, gooi je powerbankje in ieder geval ergens, weet ik van waar. Maar neem hem niet mee of zo. Want je weet het niet, hè. Maar ja, je weet het niet. Nee, je weet het niet. Maar het zal je maar gebeuren, zeg hé. En het zal jou gebeuren met jouw

0: de muziek die blijft lekker doorgaan hier bij Club 45. Een beetje lekker herrie op de radio. Moet kunnen. Het is een tweede uur natuurlijk. En we gaan gewoon lekker door.
1: Het
0: kan ook een beetje rustig natuurlijk, hè. Katie Ryan.

Grace Enchanté. En moeilijke naam uit te spreken, maar het is me gelukt in ieder geval. Katie Ryan. En we gaan eventjes naar Amerika. Want in San Diego is iets vreemds gebeurd. Daar had iemand bewakingsbeelden bekeken en er was ingebroken. En ja, heel simpel. Er was een ladder tegen de gevel gezet. En de man die was via een openstaand raam naar binnen geklauterd. Hoe is het mogelijk? Een openstaand raam. Maar het gebeurt nog steeds. Alleen, die mensen die hadden een hond. Ja, en dat was niet zomaar een hond. Nee, dat was een beetje een bruin-roodharige labrador. Maar alleen, die zijn niet zo waars. Nee, dus die inbreker die kwam binnen, had ook niet zoveel haast en zo. Die trok rustig eventjes wat een t-shirtje uit. Hij haalde wat uit de ijskast om te eten. En hij ging een dutje doen in de stoel. Alleen die hond, die dacht van, ja hallo, die man die komt hier om met mij te spelen. Dus ik kwam alle speeltjes naar die man toe brengen. En zo, hij probeerde 3 keer en op een gegeven moment gebeurde me niks. En nou ja, toen ging hij me weer een volgend speeltje halen en zo. En, nou, in ieder geval, de baas eigenlijk, de eigenaar, die zag het live gebeuren eigenlijk via een app op zijn gsm. En die zag het allemaal gebeuren. Die denkt van, ja hallo, er gebeurt iets in mijn huis, dus laat ik de politie maar in ieder geval bellen. Dus dat is in ieder geval gedaan. De politie is binnengekomen, ook dat staat op film. Je ziet ze met pistolen en zo in de zie ze binnenkomen en de man is opgepakt. Hij probeerde nog via het badkamerraam te vluchten. Helaas, hij was natuurlijk te traag en zo. Hij werd in de boei geslagen en de hond Nash, die zag vervolgens, zag hij in die agenten, zag hij nieuwe speelkameraadjes. Dus naar die agent is hij gegaan en van, willen jullie dan wel met me spelen? Dus ik weet niet wat voor hond je hebt, maar ik zei trouwens, Labrador is een golden retriever trouwens. Ja, ze zijn allemaal hetzelfde die beesten. Hè? Ik bedoel, ze zijn allemaal traag en zo. Ik zal je een verhaal een keer vertellen van mijn hond, maar daar gaat het nu eventjes niet over. Maar in ieder geval, we hadden het over Floyd Moonlight, hè, het vorige uur. Weet je, die goede plaat, weet je, die echt die Viking plaat. En toen zei ik van ja, er zijn allerlei andere versies van. Het volgende uur, dat is nu dus, dan zal ik er nog eens wat van laten horen. Nou, dit is zo'n beetje dezelfde Floyd Moonlight, alleen in een iets andere vorm.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Radicaal linkse studenten bekogelden professor Ernst met slagroomtaarten tijdens les in Luik.
2: Premier Salam waarschuwt VN tegen terugtrekking Unifiel Vredesmag eind dit jaar. Veiligheidsrisico dreigt.
3: Vrijdag werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord.
4: Vlaamse vlogger Medard werd in Gent gevolgd met homofobe opmerkingen.
5: Politie onderzoekt. En dan nog even het weer.
6: Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen.
7: De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Hey!

Ja, voordat je het weet is het weer voorbij. Ook deze twee uurtjes. Maar we hebben nog, gelukkig hebben we nog eventjes tijd. Weer kleine 20 minuten. We hadden een lekkere rockschijf van Sleet. Heb ik heel lang niet gehoord, dat nummer. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Daarna Paul de Leeuw voorbij. En er waren wat berichtjes binnengekomen. Ja, over die Labrador en die Golden Retriever. Ik had een Golden Retriever een Labrador genoemd. En gezegd van ja, het lijkt allemaal op hetzelfde. Maar het is toch zo. Die beesten lijken Bertel op elkaar. En oké, prima, ze zijn niet hetzelfde. Het zal allemaal wel wezen. Maar het was een Golden Retriever die uiteindelijk een inbreker had opgewacht daar zo in San Diego. Met speeltjes van kan je met me spelen. En toen dat niet gebeurde, die inbreker in slaap viel. Het allemaal op afstand werd gezien. Politie werd gewaarschuwd. Toen dacht hij van, hé, ik ga met de politie spelen. Nou, en om een lang verhaal kort te maken, dat was het dus. Hé, we gaan nog steeds een beetje herrie hakken. Want we hebben nog 20 minuten. En 20 minuten betekent herrie op de radio. We hebben al wat herrie gedraaid. Maar ik bedoel, we gaan gewoon lekker verder met de herrie draaien. Ah, ja. Boogie tonight. Ja, vanavond, vrijdag. Wat ga jij vrijdagavond doen? Ik voor de televisie, een biertje erbij. Lekker relaxen van een drukke week. Ja. Bijkomen van jullie en zo. Ik bedoel, van muziek draaien.

0: 45.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
0: Schumacher.

DJ Visage. Formula. En ik heb nog 3 plaatjes klaar liggen. En die moeten er nog ingeperst worden. Het gaat waarschijnlijk lukken, maar het wordt wel krapjes hoor. Ik heb Keep on Dancing klaar liggen. Good Day. En als laatste, Let Your Love Flow. Maar eerst maar eventjes deze. Wat denk je van deze? Keep on Dancing. Je luistert nog steeds naar Club 45 op vrijdag. Jawel, het einde is in zicht. Echt waar, dan heb je weer rust.

voor vandaag dan. Hè, want volgende week dan ben ik er weer. Hey, het is mooi weer buiten. Dus ja, ik weet niet waar je zit te luisteren. Buiten of binnen, maakt niet zoveel uit. Geniet van het weekend. En zo wordt het langzaamaan. Wordt het steeds warmer en warmer en warmer en warmer. En daarna zakt het weer in. En volgende week vrijdag, als ik dan weer terug ben. Dan valt het misschien wel een beetje tegen. Maar dat zal toch wel redelijk richting de 20 graden gaan denken. Hoor. Maar in ieder geval, hey, de laatste plaat. En een fijn weekend en zo. Let your love flow. Het is weekend.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorberen. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 bij Gorinchem staan er nog lange files. Onder meer op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 3 kwartier extra reistijd. A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Ridderkerk 1/2 uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 1/2 uur vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor afrit Nieuwmansdorp 1 kwartier. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en Knoopend Zonzeel 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Excellent.

Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Radicaal linkse studenten bekogelde professor Ernst met slagroomtaart aan Universiteit Luik. Schapen grazen vanaf maandag weer op Waddenzeedijken in Noord-Holland, behalve op Texel. Texelse pachters wachten tot april. Vrijdag werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Kabinet biedt in januari excuses aan meer dan 2000 kinderen uit huis geplaatst door toeslagenaffaire. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
3: Door de afsluiting van de A27 bij Gorinchem staan er nog lange files. Onder meer op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 3 kwartier extra reistijd. A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Ridderkerk 1/2 uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 1/2 uur vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor afrit Nuurmansdorp 1 kwartier. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en Knoopend Zonzeel 1 kwartier vertraging.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorberen. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 is het extra druk op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen nog 10 minuten op onthoud. De andere kant op tussen de afrit Everdingen en Geldermalsen ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In januari bieden staatssecretaris en minister excuses aan kinderen van toeslagenaffaire. Meer dan 2000 dossiers worden herbeoordeeld. Minister Sterk schrapt nachtopsluiting voor jongeren in gesloten jeugdhulp na overleg met zorgmedewerkers. Braziliaanse president Lula beschuldigt Trump van koloniale ambities en leidt met 47%. Oekraïne waarschuwt VN. 6000 burgers dreigen te verhongeren in bezette dorpen nabij Gerson. Russische troepen plaatsen landmijnen sinds januari. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 is het extra druk op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen nog 10 minuten op onthoud. De andere kant op tussen de afrit Everdingen en Geldermalsen ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorbeeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 20 minuten en ook op de A1, maar dan van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Diemen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
4: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainmentnieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie natuurlijk tot met 12 uur vannacht. Blijf erbij. En u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis. Hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet de dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade. Alleen op Radio Excellent en de vraag van vandaag is: welke hit van de Talking Heads begint met de beroemde vraag "And you may ask yourself"? "And you may ask yourself". Is dat Psycho Killer? Is dat Once in a Lifetime? Is dat Road to Nowhere? Of is dat Burning Down the Highs? The House. Als jij het weet, stuur dan de oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles natuurlijk toe kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk, daar in dat mailtje stuur je natuurlijk het antwoord, het goede antwoord op de vraag van vandaag. Want welke hit van Talking Heads begint met de beroemde vraag "And you may ask yourself"? Is dat Psycho Killer? Is dat Once in a Lifetime? Is dat Road to Nowhere? Of is dat Burning Down the Highs? Als jij dat weet, stuur dan je juiste oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond, het is vrijdag en dat betekent Radio Slam Bioscoop Agenda, de weekendeditie. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur en dus het tijd om te kijken wat er op de grote witte doek te beleven valt. Van het gloednieuwe Nederlandse comedy tot actie en bijzondere film voor de echte liefhebbers. We maken weer drie tips hebben we voor je. Dit is de weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Fuck de familie. We beginnen met een nieuwe Nederlandse comedy, Fuck de familie. Met onder andere Jolante Cabau draait deze film, zoals de titel al een beetje verraadt, om familie. En iedereen weet, familie kan fantastisch zijn, maar soms ook behoorlijk ingewikkeld. Verwacht ongemakkelijke situaties, botsende karakters, familieperikelen en natuurlijk de nodige humor. Een Nederlandse film voor iedereen die wel eens heeft gedacht, waarom kan het bij onze familie eigenlijk nooit gewoon normaal gaan. En dan By Any Means. Mag er een weekend wat meer actie bij? Dan is By Any Means van Yala Abdul-Mateen en Mark Wahlberg een misdaad- en actiefilm, waarin een hoofdpersonen terechtkomen in de wereld waarin macht, geweld en overleven dicht bij elkaar liggen. Geen rustig vrijdagavondfilmpje dus, maar een titel voor liefhebbers van spanning, confrontaties en stevige acties. En dan de Dogstars. En onze laatste tip voor dit weekend is de Dogstars. Ridley Scott neemt je mee naar een post-apocalyptische wereld waarin piloot Hick probeert te overleven. Waarin hij via zijn radio een onbekende boodschap ontvangt, besluit hij zijn relatief veilig bestaan achter zich te laten. Dat volgt dus een gevaarlijke reis door een wereld waarin vertrouwen schaars is, maar waarin misschien toch nog hoop bestaat. Met Jacob Elordi en Josh Brolin. En gemaakt voor de grote bioscoopscherm. En dit was dan de laatste Radio Excellent Bioscoopagenda voor deze week. Of je nu kiest voor Nederlandse humor of van met Fuck the Family, actie met By Any Means of het grote avontuur van de Dogstars. Wij wensen je een fantastische filmavond. Pak je popcorn, zet een lekkere stoel en zoek een lekkere stoel uit en laat je een paar uur meenemen naar een andere wereld. Fijn weekend namens Radio Slant. Maandag zijn we er weer terug met drie nieuwe films in de bioscoopagenda. Dus tot dan, blijf luisteren naar Radio.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bij Russische aanval op Kiev overdag kwamen 5 mensen om het leven. Oekraïne vraagt meer luchtverdediging. Politie vergoedt apparatuur. Spaanse fotograaf die zaterdag op Malieveld in water viel. Het Global Citizen Festival in New York is geannuleerd door extreem weer dit weekend. Ed Sheeran annuleert concerten bij Boston. Oekraïne waarschuwt VN. 6000 burgers dreigen te verhongeren in bezette dorpen bij Gerson. Russische troepen plaatsten landmijnen sinds januari. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 20 minuten en ook op de A1, maar dan van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Diemen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Lifestyle Lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Kinderboekenweek. Zet thuis ook eens de spot op lezen. Op woensdag 30 september begint de Kinderboekenweek 2026. Tot en met dinsdag of zondag 11 oktober, trouwens, staat lezen voor kinderen extra aan de schijnwerpers. En dit jaar is het thema heel toepasselijk, spot aan. Alles draait om het podium zingen, dansen, toneelspelen, grappen maken en verhalen vertellen. Miloska Meulens schreef het Kinderboekenweekgeschenk terug naar de schoenenboom. Schoenenboom staat er, ja. Herman van Straten maakte het prentenboek voor de Kinderboekenweek. Harry in de tent. Boekhandels, bibliotheken en scholen organiseren de komende dagen veel activiteiten. Maar je hoeft natuurlijk niet op een officieel programma te wachten om thuis iets met de Kinderboekenweek te doen. Misschien is het juist een goed moment om lezen weer iets om minder als schoolopdracht te behandelen en iets meer als ontspanning. Laat een kind zelf kiezen, ook als een stripboek, een voetbalboek, moppenboek of spannend verhaal is dat je zelf nooit zou uitzoeken. En maak het klein. 20 minuten samen lezen is vaak realistischer dan een goede voornemen om ineens iedere avond een uur met een boek op de bank te zitten. Voorlezen werkt bovendien niet alleen bij jonge kinderen. Ook kinderen die zelf prima kunnen lezen vinden het vaak nog leuk wanneer iemand een verhaal voorleest. Het thema spot aan biedt nog een aardige mogelijkheid. Laat kinderen een scène uit een boek naspelen, een personage interviewen of zelfs een korte voorstelling bedenken. Dan wordt een verhaal ineens iets wat je niet altijd leest, maar ook beleeft. In Utrecht zijn er tijdens de Kinderboekenweek bijvoorbeeld activiteiten bij kinderboekhandel en een bibliotheek, waar onder andere Harmse van Straten en Jacques Vriends komen. Dus wie deze week een boekhandel of bibliotheek binnenloopt, laat de kinderen eerst bepalen wat de spot opgaat. De beste manier om leesplezier te stimuleren is uiteindelijk niet vertellen wat iemand moet lezen, maar zorgen dat er iets ligt waar ze niet meer willen wegleggen. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. En hebben je mee bij een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Talking Heads krijgen tijdelijk hun eigen radiokanaal. Vanaf donderdag 1 oktober krijgt Talking Heads tijdelijk een eigen radiokanaal bij Sirtus DM. Voor fans die de band in dat bijzonder, want alle vier de oorspronkelijke leden werken mee aan de aftrap van het project. David Byrne, Tim Wymoot, Chris Frantz en Jerry Harrison kwamen maandag 28 september in New York bij elkaar voor een gesprek met publiek. Dat gesprek vormt de opening van Talking Heads Radio, een pop-up kanaal dat muziek van de band combineert met solowerk en zijprojecten van de vier leden. Wie nu meteen denkt dat het de voorbode is van een reunietournee, moet de verwachtingen temperen. De bandleden zijn de afgelopen jaren weer gezamenlijk verschenen rond de heruitgave van de beroemde concertfilm Stop Making Sense. Maar David Byrne heeft duidelijk gemaakt dat hij geen muzikale reunie nastreeft. En misschien maakt juist dat zo gezamenlijk radioproject interessant. Talking Heads heeft geen nieuwe platen maken om opnieuw relevant te zijn. Nummers uit Psycho Killer en Once in a Lifetime, Burning Down the House en Road to Nowhere duiken nog altijd op in films, series, playlists en DJ-sets. De band ontstond in de jaren 70 in New York en combineerde New Wave met funk, afro-rock en wereldmuziek. Vooral de samenwerking met producer Brian Eno leverde albums op die later grote invloed brengen op alternatieve popmuziek. Het tijdelijke kanaal loopt via satelliet tot 22 oktober en blijft via Sirius DM app nog wat langer beschikbaar. Voor Nederlandse luisteraars is vooral de nieuwe nieuws rond de hereniging interessant. Want zodra vier voormalige bandleden samen in één ruimte zitten, begint natuurlijk dezelfde vraag. Komt er ooit één optreden? Voorlopig is het antwoord nee, maar bij Talking Heads past dat natuurlijk wel. Een band die altijd zijn eigen route komt, hoeft kennelijk ook voor nostalgie niet de gebruikelijke route te nemen. En dit was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen, dat is 26 september. We hebben een huis vol op NPO 1 om 5 over 7. Daarna het NOS Journaal om 8 uur. En dan de beste zangers. Als front voor Two Brothers on the Fourth Floor staat ze Desiree natuurlijk nu als hoofdgast in de picture. Dan Wolven, de druk neemt toe en nu de spelers beseffen hoe het echt werkt eigenlijk. Dan dit was het nieuws om 10 voor half 11 en NOS Studiosport komt daar dan achteraan. Dan hebben we Blauw Bloed op NPO 2 op 5 voor 8. Dan Rozen en Borst. Hoe hervind je levenslust na een verlies? Maarten en Filip op het spoor. Een reis door toerisme en ze rijden door Europa. Maar die gaan ze ook weer verlaten. Dan Nieuwsuur komt erachteraan om 10 uur. Zinzoekers om 10:30. En Carmen Curlers die sluit de avond af. Dan hebben we Socutera op NPO 3. Dan daarna The Guest, een misdaadserie. De jonge Ria gaat als schoonmaakster aan de slag. Dat duurt tot en met 10:50. En dan hebben we De Pupil, dat is een dramafilm. De 12-jarige Daan raakt op zijn voetbalclub stap voor stap de weg kwijt. Dan Make Up Your Mind op RTL 4, Task Masker, ook een show om 9:45. En Casa Di Bo, die sluit daar de avond af. Op RTL 5 hebben we een interventieteam om 8 uur. Dat duurt tot 9:50. En dat hebben we politie in actie in de UK. Dan Staatsloterijshow op SBS 6. Drie koppels nemen het tegen elkaar op. En dan Dit Weet Jij Niet, een spelshow. Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in een spel over feitenkennis. Dan Hart van Nederland, een shownieuws sluit daar de avond af. Om SBS 9 om 8 uur, The Tomorrow War, een science fiction film. En I, Robot, ook een science fiction film, die sluit de avond af. Dan Net 5, NCIS Sydney, NCIS Gewoon. Dan hebben we SoCo Köln en die sluit ook de avond af. Om 8 uur Clarkson Farm. Jeremy Vos Caleb met iets waarvan hij hoopt dat hij het leuk vindt. Top Gear erachteraan en Going Dutch, die sluit daar de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio Excellent.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorbeeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kahn bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
4: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainmentnieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie natuurlijk tot en met 12 uur vannacht. Blijf erbij. En u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis. Hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet de dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade. Alleen op Radio Excellent en de vraag van vandaag is: welke hit van de Talking Heads begint met de beroemde vraag "And you may ask yourself"? "And you may ask yourself". Is dat Psycho Killer? Is dat Once in a Lifetime? Is dat Road to Nowhere? Of is dat Burning Down the Highs? The House. Als jij het weet, stuur dan de oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles natuurlijk toe kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk, daar in dat mailtje stuur je natuurlijk het antwoord, het goede antwoord op de vraag van vandaag. Want welke hit van Talking Heads begint met de beroemde vraag "And you may ask yourself"? Is dat Psycho Killer? Is dat Once in a Lifetime? Is dat Road to Nowhere? Of is dat Burning Down the Highs? Als jij dat weet, stuur dan je juiste oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond, het is vrijdag en dat betekent Radio Excellent Bioscoop Agenda, de weekendeditie. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur en dus het tijd om te kijken wat er op de grote witte doek te beleven valt. Van het gloednieuwe Nederlandse comedy tot actie en bijzondere film voor de echte liefhebbers. We maken er weer drie tips hebben we voor je. Dit is de weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Fuck de familie. We beginnen met een nieuwe Nederlandse comedy, Fuck de familie. Met onder andere Jolante Kabau draait deze film, zoals de titel al een beetje verraadt, om familie. En iedereen weet, familie kan fantastisch zijn, maar soms ook behoorlijk ingewikkeld. Verwacht ongemakkelijke situaties, botsende karakters, familieperikelen en natuurlijk de nodige humor. Een Nederlandse film voor iedereen die wel eens heeft gedacht, waarom kan het bij onze familie eigenlijk nooit gewoon normaal gaan. En dan By Any Means. Mag er een weekend wat meer actie bij? Dan is By Any Means van Yala Abdul-Mateen en Mark Wahlberg een misdaad- en actiefilm waarin een hoofdpersonen terechtkomen in de wereld waarin macht, geweld en overleven dicht bij elkaar liggen. Geen rustig vrijdagavondfilmpje dus, maar een titel voor liefhebbers van spanning, confrontaties en stevige acties. En dan de Dogstars. En onze laatste tip voor dit weekend is de Dogstars. Ridley Scott neemt je mee naar een post-apocalyptische wereld waarin piloot Hick probeert te overleven. Waarin hij via zijn radio een onbekende boodschap ontvangt, besluit hij zijn relatief veilig bestaan achter zich te laten. Dat volgt dus een gevaarlijke reis door een wereld waarin vertrouwen schaars is, maar waarin misschien toch nog hoop bestaat. Met Jacob Elordor en Josh Brolin. En gemaakt voor de grote bioscoopscherm. En dit was dan de laatste Radio Excellent Bioscoopagenda voor deze week. Of je nu kiest voor Nederlandse humor of van met Fuck the Family, actie met By Any Means of het grote avontuur van de Dogstars. Wij wensen je een fantastische filmavond. Pak je popcorn, zet een lekkere stoel en zoek een lekkere stoel uit en laat je een paar uur meenemen naar een andere wereld. Fijn weekend namens Radio Excellent. Maandag zijn we er weer terug met drie nieuwe films in de bioscoopagenda. Dus tot dan, blijf luisteren naar Radio.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Politie vergoedt apparatuur Spaanse fotograaf die zaterdag op Malieveld in water viel.
2: Het Global Citizen Festival in New York is geannuleerd door extreem weer dit weekend. Ed Sheeran annuleert concerten bij Boston.
3: Bij Russische aanvallen op Kiev overdag kwamen 5 mensen om het leven.
4: Oekraïne vraagt meer luchtverdediging.
5: Oekraïne waarschuwt VN. 6.000 burgers dreigen te verhongeren in bezette dorpen bij Gerson.
6: Russische troepen plaatsten landmijnen sinds januari.
7: En dan nog even het weer.
8: Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust.
9: De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
12: Nieuw in de spotlights. Lifestyle Lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Kinderboekenweek. Zet thuis ook eens de spot op lezen. Op woensdag 30 september begint de Kinderboekenweek 2026. Tot en met dinsdag zondag 11 oktober trouwens staat lezen voor kinderen extra aan de schijnwerpers. En dit jaar is het thema heel toepasselijk spot aan. Alles draait om het podium zingen, dansen, toneelspelen, grappen maken en verhalen vertellen. Miloska Meulens schreef het Kinderboekenweekgeschenk terug naar de schoenenboom. Schoenenboom staat er, ja. Herman van Straten maakte het prentenboek voor de Kinderboekenweek. Harry in de tent. Boekhandels, bibliotheken en scholen organiseren de komende dagen veel activiteiten. Maar je hoeft natuurlijk niet op een officieel programma te wachten om thuis iets met de Kinderboekenweek te doen. Misschien is het juist een goed moment om lezen weer iets om minder als schoolopdracht te behandelen en iets meer als ontspanning. Laat een kind zelf kiezen, ook als een stripboek, een voetbalboek, moppenboek of spannend verhaal is dat je zelf nooit zou uitzoeken. En maak het klein. 20 minuten samen lezen is vaak realistischer dan een goede voornemen om ineens iedere avond een uur met een boek op de bank te zitten. Voorlezen werkt bovendien niet alleen bij jonge kinderen. Ook kinderen die zelf prima kunnen lezen vinden het vaak nog leuk wanneer iemand een verhaal voorleest. Het thema spot aan biedt nog een aardige mogelijkheid. Laat kinderen een scène uit een boek naspelen, een personage interviewen of zelf een korte voorstelling bedenken. Dan wordt een verhaal ineens iets wat je niet altijd leest, maar ook beleeft. In Utrecht zijn er tijdens de Kinderboekenweek bijvoorbeeld activiteiten bij kinderboekhandel en een bibliotheek, waar onder andere Harmsen van Straten en Jacques Vriends komen. Dus wie deze week een boekhandel of bibliotheek binnenloopt, laat de kinderen eerst bepalen wat de spot opgaat. De beste manier om leesplezier te stimuleren is uiteindelijk niet vertellen wat iemand moet lezen, maar zorgen dat er iets ligt waar ze niet meer willen wegleggen. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. En hebben je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Talking Heads krijgen tijdelijk hun eigen radiokanaal. Vanaf donderdag 1 oktober krijgt Talking Heads tijdelijk een eigen radiokanaal bij Sirtus DM. Voor fans die de band in dat bijzonder, want alle vier de oorspronkelijke leden werken mee aan de aftrap van het project. David Byrne, Tim Wymoot, Chris Frantz en Jerry Harrison kwamen maandag 28 september in New York bij elkaar voor een gesprek met het publiek. Dat gesprek vormt de opening van Talking Heads Radio en pop-up kanaal dat muziek van de band combineert met solowerk en zijprojecten van de vier leden. Wie nu meteen denkt dat het de voorbode is van een reunietournee, moet de verwachtingen temperen. De bandleden zijn de afgelopen jaren weer gezamenlijk verschenen rond de heruitgave van de beroemde concertfilm Stop Making Sense. Maar David Byrne heeft duidelijk gemaakt dat hij geen muzikale reunie nastreeft. En misschien maakt juist dat zo gezamenlijk radioproject interessant. Talking Heads heeft geen nieuwe platen maken om opnieuw relevant te zijn. Nummers uit Psycho Killer en Once in a Lifetime, Burning Down the House en Road to Nowhere duiken nog altijd op in films, series, playlists en DJ-sets. De band ontstond in de jaren 70 in New York en combineerde New Wave met funk, afro-rock en wereldmuziek. Vooral de samenwerking met producer Brian Eno leverde albums op die later grote invloed brengen op alternatieve popmuziek. Het tijdelijke kanaal loopt via satelliet tot 22 oktober en blijft via Sirius DM app nog wat langer beschikbaar. Voor Nederlandse luisteraars is vooral de nieuwe nieuws rond de hereniging interessant. Want zodra vier voormalige bandleden samen in één ruimte zitten, begint natuurlijk dezelfde vraag. Komt er ooit één optreden? Voorlopig is het antwoord nee, maar bij Talking Heads past dat natuurlijk wel. Een band die altijd zijn eigen route komt, hoeft kennelijk ook voor nostalgie niet de gebruikelijke route te nemen. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen, dat is 26 september. We hebben een huis vol op NPO 1 om 6:55. Daarna het NOS Journaal om 8:00. En dan de beste zangers. Als front voor Two Brothers on the Fourth Floor staat ze Desiree natuurlijk nu als hoofdgast in de picture. Dan Wolven, de druk neemt toe en nu de spelers beseffen hoe het echt werkt eigenlijk. Dan dit was het nieuws om 10:50 en NOS Studiosport komt daar dan achteraan. Dan hebben we Blauw Bloed op NPO 2 op 7:55. Dan Rozen en Borst. Hoe hervind je levenslust na een verlies? Maarten en Filip op het spoor. Een reis door toerisme en ze rijden door Europa. Maar die gaan ze ook weer verlaten. Dan Nieuwsuur komt erachteraan om 10:00. Zinzoekers om 10:30. En Carmen Curlers die sluit de avond af. Dan hebben we Socutera op NPO 3. Dan daarna The Guest, een misdaadserie. De jonge Ria gaat als schoonmaakster aan de slag. Dat duurt tot en met 10:50. En dan hebben we De Pupil, dat is een dramafilm. De 12-jarige Daan raakt op zijn voetbalclub stap voor stap de weg kwijt. Dan Make Up Your Mind op RTL 4, Taskmasker, ook een show om 9:45. En Casa di Bo, die sluit daar de avond af. Op RTL 5 hebben we interventieteam om 8:00. Dat duurt tot 9:50. En dat hebben we politie in actie in de UK. Dan Staatsloterijshow op SBS 6. Drie koppels nemen het tegen elkaar op. En dan Dit Weet Jij Niet, een spelshow. Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in een spel over feitenkennis. Dan Hart van Nederland en Shownieuws sluit daar de avond af. Om SBS 9 om 8:00 de Tomorrow War, een science fiction film. En I, Robot, ook een science fiction film, die sluit de avond af. Dan Net 5, NCIS Sydney, NCIS Gewoon. Dan hebben we SoCo Köln en die sluit ook de avond af. Om 8:00 Clarkson Farm. Jeremy was Caleb met iets waarvan hij hoopt dat hij het leuk vindt. Top Gear erachteraan en Going Dutch, die sluit daar de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio Excellent.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorberen. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorbeeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kahn bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorberen. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kahn bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorbeeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.